0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.

0: praat daarom met oor Wurm. Ons kyk na internasionale dae. Eerste enetjie op die lys is Cool Aid Day. Revitalized taste buds with a vibrant burst of fruity and refreshing powered beverage. Timeless thirst quenching delight. Cool Aid. Dis wat hulle daar in Amerika gehad het. Wat was ons sinne in Suid-Afrika, sê hulle sê? Ons wat jy al kleins afgedruk het. Was dit een Ek wonder, sê maar vir my, watter koeldrank het julle gehad? Dan gaan mense wees wat sê, ons is so arm, ons het die koeldrank gehad, en ons moes aanmaak water drink. Dis ook vandag is dan Men's Grooming Day. Ja man, die baard en goeder, is bykie mooi, ek moet nogal doen op die oomblik, ek is achter met myne. Like wild, wille is die wildtuin op die oomblik, gelukkig werk ek in radio. Dis ook dan Internationale Fentanyl Prevention and Awareness Day. En ek sien nie so hulle praat van is een internationale spumoni dag. Dis nou een spesifieke soort Italiaanse roomhuis. Maar basis gaan het oor roomhuis met vruchte en neute in. So ek sal nogal roomhuisie doen met een paar neute in. Ek weet nie altyd, die vruchte ongelukkig is die meeste van die tyd is het roosynkies. En kyk, die roomhuis is al reeds soet, nou gooi nog roosynkies ook by, I don't know. En dan is het internationale Brazilian Blowout Day. So as jy daar van nou om jou haare stokstuif regheid te hee, dan kou vir het, daar is hy, blaas hulle daar uit. Dag daarvoor. Dit is die internationale dag, maak een van die, jou eie.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons begin in die Mosselbaai omgewing. Inkom uit vanaf Dannebaai, is het redelijk vrijvloeiend. Hy hier, hy daaraan, twee groot jaarsluitings daar nog steeds bezig. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos uit. Self is het bezig na die R102 toe voorbij. Langeberg Inkopiescentrum is het bezig na die Astrand, is het vrijvloeiend. Kleinbrak vrijvloeiend, grootbrak, bezig voor die dekke voorbij. Op die pad, wees maar net voorzichtig, daar voorbij Botastrand en uit die Nikwastrand, maar die bult op na George's kant toe. Het lyk bezig daar om een of ander rede. Dan as jy inkom vanaf Wilderness af na George toe, is het nog steeds bezig na Map of Africa op die bult, bykie sit so, en dan is dit redelijk vry vloeiend in die dorp self op die oomblik.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

Cordelia wat sê, wees lief, nou ja, goeiemorgen en welkom by jou vrijdag. Hierdie week is op sy rug en wel is het net, wees lief van naweek, wees daar dan ook nou maar. Ek hoop jy een fantastische week gehad en dat jy een lekker naweek het wat voor jou lê. Goeie dinge beplan en as jy niks beplan nie, dan hoop ek dit wat jou pad langskom net goed gaan wees. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Daar is heerlijke muziek wat voorlê in hierdie volgende min of meer 3 ure. En allerhande interessant hier, en natuurlijk oudergewoonte in hierdie eerste uur is dit al die maritieme verwante dinge. So hou jou oor na by die radio en daar gaan ons. 90.1

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

Nicholas Lomet, Sant Kasteel, en net voor dit het jy geluister na Liani May se Strawberry Lips. Nou, dis nou so sterk op pad vir 3 minuut voor 11, natuurlijk weer 11 uur tyd vir die nuus, en nou kyk ons over oulaas na die streekse weervooruitsigte vir die dag, en dan vat ons dinge weer verder van daar af, maar nou eers, so laaste stukje muziek voor die nuus, hier is Snotkop.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer ou bul, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM. As a

0: 42 na 1 met Roan Zoos net hier bly. Die noordelike rybaan in die richting van die noorde sal vanaf 7 uur maandag aand 24 augustus tot ongeveer 2 uur dinsdag ochend gesluit wees. Dis daar aan die kant van Mosselbaai, dis die gedeelte tussen Via Api en 5 Brakkefontein weg na by die Langeberg Mall en verkeer sal tydelik na die teenoorgestelde rybaan verskuif word waar voertuie in albei rigtings sal beweeg.
1: SFM, ons maak dit lekker! You got it!

0: Ja, 7 minute weg vanaf Junies op die uur om 2. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Bekende treffer daar gewees van Kurt Darren, Alleen Leen. Is daar die een getitel. Jy het ook geluister voor Kurt Darren na Waldo Lotse, net een kyk.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: John Duke, jimmel in jou oë, ook geluister na Glaskas aan die onmaskerde Jelden. Dit in ons vrijdagmiddag keer gewees, dankie dat jy deel was. Kom ons keer morgenoggend weer saam, dis tussen 9 en 12. Denny is saam met jou, tussen 3 en 6, groetnis van my en Rico Harris.
1: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik en Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik en Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM 90.1 Kuslangs en

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te Vriesstreek vanmorgen. Mosselbaai begin op 11, gaan in 21 graden Celsius. Aanvankelijk so'n bietjie bewolk en dan raak het al hoe meer sonnig. George windrig by tye en dan sonnige tye. Begin op 10 verdubbel na 20 graden Celsius. Nysna en Uniondale 8 op tot by 20. Gedeeltelik sonnig met reen plek in die namiddag. Oudtshoorn 7:22 sonnig tot gedeeltelik bewolk. Albertina en Stilbaai bewolk te begin voor het weer sonnig raak 9:22. Riversdal 9:23 met tye van wolke sowel as sonskyn en laastens Plet winderig met tye van wolke en sonskyn. Begin op 12 draai by 21 grade Celsius.

0: SFM gaan aan en aan en aan.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te Vriesstreek vanmorgen. Mosselbaai begin op 11 gaan en 21 graden Celsius. Aanvankelijk so'n bietjie bewolk en dan raak het al hoe meer sonnig. George winderig by tye en dan sonnige tye. Begin op 10 verdubbel na 20 graden Celsius. Nysen aan Uniondale 8 op tot by 20. Gedeeltelik sonnig met reen plek in die namiddag. Oudtshoorn 7:22 sonnig tot gedeeltelik bewolk. Albertina en Stilbaai bewolk te begin voor het weer sonnig raak 9:22. Riversdal 9:23 met tye van wolke sowel as sonskyn en laastens Plet winderig met tye van wolke en sonskyn. Begin op 12 draai by 21 grade Celsius.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Lekker in die dag gewees natuurlijk, Taylor and the Tramp met Midnight Temptation, net hierna Moa met As die Kat Weg Is, en dan The Beach Boys op pad, net hier op 90.1 en 104.1.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Lekker man, train it right off you, the Beach Boys. Wat een lekker enekie natuurlijk, nee. Be true to your school. En dat is natuurlijk samen met Toby Keith, daar so nee. Mwah, net so voor het geweest met as die kat weg is. Ja, nee, ons het al baie in ons leven gezien, nee. Hy kat weg is die meisbaas, nee. Ja, is dus ek, wanneer my vrou gaan shopping doen, as ek weer baas by die huis, nee. Ja, ja. Laura Brannigan, self-control, net die naaf, wat ons terug naar die 80s.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Laura Branigan, self-control. Ja, Laura Branigan want ongelukkig nie meer saam met ons is nie. Nee. Oh, sy was daar maar goed gewees, nee. Natuurlik die liedjie uitgekom in 1984 van die album af, self-control. Geskryf deur Giancarlo Bigazzi. Nou, dit was die oorspronklike, nee. Was nie hierdie nie. Hierdie is eindelijk een leen liedjie gewees van haar, a cover version. En natuurlijk die oorspronkelijke geskryf deur Giancarlo Bigazzi en die manne daar so. Oorspronkelijk een is ook gesê Italiaanse treffer gewees deur Raf. Die groepse naam was Raf, Raf gewees, R-A-F. En dit was natuurlijk ook in 1984 uitgereik. En Laura Branigan se weergawe het uitgekom in 1984. So beide, die eerste ene in 1984 uitgekom en dan natuurlijk Laura Branigan se ook. Nou ja, gaan luister gerus, gaan nou op YouTube en gaan tikkie in R-A-F, Raf, Raf, Raf, Raf. Ek weet nie hoe jy dit sê nie. En dan gaan ek in hulle weergawe self-control of hulle oorspronklike liedjie van self-control, Italiaanse treffer, nê. Nee. Ja, as net hierna terug, hier is ons die man in die beige van die groep White Stuff, nê, nee, hier op sy eie, en dan Piet Pompies, wat beter bekend staan deesdae as Pieter Richmiller, nê, dan met Show Me More.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Pompies met Show Me More, soos ek gesê het natuurlik van die DJ Ossewa farm af, nee? En natuurlik nou beter bekend as Pieter Richmiller. Nou ja, Rehab is net die naam met Unstoppable en dis natuurlijk saam met niemand anderste as Eva Simmons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Rehab, saam met Eva Simmons, met Unstoppable. Lekker enigie daarin, nee. Nou ja, vroeger vanavond, ons begin net te praat so'n bykie oor die rugby. Ons gaan so'n bykie later vanavond, gaan ons bykie kyk na die spanne. Dis natuurlijk die Springbokke teen die All Blacks, morgen daar op Ellis Park in Johannesburg. So 10 oor 5, wat die wedstrijd gaan afskop. My serious, ek kan nie meer nie. OMD, net die naam met If You Leave, Eden is ook op pad met Ai, Ai, Ai.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: net hierna terug, moet nie weg nie, bly by julle is. Ek sien die Google Dolls is op pad en so ek Sean Jacobs, net hier op SFM.
1: 90.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Hoe lekker was hy nie, nee? Die Goo Goo Dolls, want hy nog hulle groot liedjie, wat is het Iris gewees? Oh, so ek een prachtig ene daar gewees, nee. Sean Jacobs net die naam met Love Can.
1: 90.1 SFM.

0: Marin Morris met Reach. Oh, dat is mooi, nee? En Bartu net so voor het geweest, al met zwarte kracht. Hey, ja, lekker om samen met jou te kijken op 90.1 en 104.1 aan die Oudswingdistrik. Lekker julle Oudswingers. Ek sê elke vrijdag aan vir julle, hoe is het? Ek hoop het gaan goed met julle allemaal daar so, nee? Hey, Sting is net hierna. Natuurlijk, as jy nie Sting ken nie, of jy weet wie Sting is, en ek praat nie van die Rofstoer Sting nie, dat was een Rofstoer Sting ook. Ek praat natuurlijk een Sting wat deel was van Police, of wat Police gestig het. En natuurlijk een van die beste, wel jy kan sê rockgroepen, punkgroepen gewees ook al die tyd neem, maar commercieel ook, baie goeie liedjies gehad, natuurlijk Roxanne, Message in the Bottle, en dan natuurlijk hulle groot ene, Every Breath You Take, want dan jy laai ene, hey man, Every Breath You Take, oh, dat is allemaal mooi song, nog steeds een van die mooi liedjies, nee, van alles jy op betrouwe is, en allemaal een love song, close song, hey. Maar ja, Sting natuurlijk weggebreek van die groep af, of die groep het opgebreek al die tyd, en hy natuurlijk op sy eie naam Sting gegaan het, en hy het soveel treffers gehad die man, nee, mooi stem, baie goeie stem, en ja, hy is so Sting met Fields of Gold, ook een prachtige liedjie van hom, nee, hoorie, onthou, gaan gerus na ons webblad toe, eerstens gauw, sfm-.com, as jy so'n bykie meer wil uitvind, wat ons als doen hier so by SFM, is een lekker stasie die man, ek sê vir jou, nou ja, hy is so Sting met Fields of Gold, dit vat ons na 7 uur toe.
1: Van die kus, tot in die klein Karoo omgeving, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Jeremy Lewis, dit op 90.1 en 104.1 met Go Again, een van ginsling Menhoveld Hats, liekies 19A, Safety Dance, en dan ook Gerard Stein op pad, met nou staan jy hier, ek weet jy gaan hierdie ene baie geniet, sit ons om 'n klip hard.
1: 90.1, 104.1, SFM.

0: Gerard Stein, nou staan jy hier. Lekker enigie daarie van hom, nee. Net so voor het Menno Veld Duits gewees met Save the Dance. Ah, oh, is een van my ginselinge liedjes. As jy nou al lang luister, dan weet jy, dis een van my ginselinge daarie, nee. Ons is net hierna terug. Ek sien die is een lekker enigie op pad, nee. Dis natuurlijk Sargoza Band, nee. Met Please No More Crying is een lekker enigie daarie. Jy lis wat ons op pad, Madness, House of Fun, Deewald Wasserval, Jack and June is ook op pad.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die

Welcome to the House of Fun Madness. Ja, hulle was so lekker punk band gewees, nee, so lekker punk band daar van Britannia af. En kyk, hulle het goed gedoen hierdie ouens, nee. Madness, House of Fun. En net so voor het Elis Matron gewees met bitter lekker. Nou, wie onthou nog hierdie ene? Die wat was het vol met onthou jy?

0: Op Wasserval, onthou jy nog vir my, lekker ene daarie net, Jack and June met Swoor Verlief, net die naam, Matthew John Duncan op pad met One Day, het vat ons na 8 uur toe.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek

0: you can have for free. Altijd lekker naar Jamie Fine te luisteren nemen met Anything If Anything's Left. John Belcher, net hier nou, John White, ook op pad.
1: SFM gaan aan.

0: Sê my, Bewe, Adam, ja, dit is goed hierdie oukies, nee, natuurlijk die een broer, is die ander broer, Elvis die seense broer, ja, Hugo Ludik, wat, Hugo en Stefan Ludik, hulle is twee broers, so Hugo Ludik is in Adam, en Stefan Ludik is natuurlijk Elvis die seen, as ek nie mis het nie, nee, ja, ja, ja, en Stefan Ludik was baie bekend, want hy was in die Big Brother huis gewees, want hy ouds het nou nie so gelak, die oud so goed gedoen, die Stefan Ludik, hy het baie, baie goed gedoen. Ja, ek kan verkeerd is, nee, ek is reg, ek dink ek is reg. Jeff Miles, net die naam, take it back, as ek verkeerd is, sorry, sorry, help my reg, maar ja, kyk maar net, ek nou nie ge-fact check nie, ja, fact check, dis ons nou een nieuwe ding. Nou ja, Jeff Miles, hier gaan ons.
1: 90.1 SFM

0: Jeff Miles, lekker enetjie daarin, nee, verseker. Hy onthou gemaak gerus te draai op ons webblad, is sfm-streek.com en gaan luister gerus na al die onderhoude weer, as jy iets gemis het hierdie week of so, en jy wil graag weer luister na, asseblief gaan luister gerus daar, so alles is daarop vir jou, en is so lekker om bykie dier ons webblad ook te gaan, om te kyk wat als gebeur hier by ons, nee. Jy kan ook na ons Facebookblad toe gaan, soos ek altyd sê, sociale media, ons is daar, gaan word som een deel van ons Facebookblad, word som een vriende daar, kyk na al die kiekies en al die dinge wat daar op is, en geniet het saam met ons. Net hierna terug, Karleen van die Jaarsveld op pad, en ek sien ook, Autograph is op pad, bly waar jy is.
1: 90.1 SFM

0: I lose myself, One Republic. Is ons ja nie toe plesier met ek beloof en dan The Waterboys is ook net daar na. Ek sien lekker snotkop is op pad, nee, vooral van julle wat hou van snotkop. Maar eers is ons Juanita.
1: 90.1

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand